0: Of je nou van een natte of van een droge zomer houdt, bij Team FM voelt het altijd goed. Dit is Team FM.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Kerstin FM.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: zet en niks gezegd. Waarom ben je bij me weg?
1: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Hij kreeg om onbekende reden ruzie met een medewerker van een winkel bij een wegrestaurant. Ze werden buiten door omstanders uit elkaar gehaald. De Nederlander stapte vervolgens in zijn auto en reed 2 betrokkenen omver. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De opzettelijke aanrijding is vastgelegd door een beveiligingscamera. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Een paar drones kwamen neer in afgelegen gebieden. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het vliegtuigschip vertrok in november vorig jaar uit San Diego. De missie zou ruim 4 maanden duren, maar door de oorlog in Iran werd dat het dubbele. Het vliegtuigschip ligt nu in een haven nabij de Thaise badplaats Pattaya. De Thaise politie zet extra agenten in. Over een paar dagen vaart het schip door naar de VS. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
2: Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: Blijf luisteren, want zometeen hoor je nog meer van de allergrootste hits. Team FM.
1: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
2: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
1: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
1: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
2: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn beschikbaar voor het treinverkeer, zolang het onderzoek duurt. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
3: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.
6: Het leven met jou was een hel.

Geboren in die struggle in het licht van de zon. Met de vader ergens anders en de moeder te jong. Met de oma 9 uren ver over de zee. Fluistert mama in je oren, het is goed met z'n twee. Maar is 16 jaren leven wel genoeg voor die zin? Kan ze dat er wel beloven, ze is zelf een kind. Misschien ziet ze nog niet wat ze daarvoor loslaten moet. Of denk ik veel te duister en komt alles wel goed. Ja toch, Rosa, Sarah, Anne, Hinde. Mooie namen voor je kindje in een hartje. Op je arm, roze kamer, klein man, warm. Baby showers met een groepje vrienden. Ze waren gisteren aan de cocaïne. Ze zegt ze geeft me nog een maand of twee. Dan kan ze weer een keertje met ze mee.

0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met sauna-paradijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad. En geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website. Badenpark-Bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-Bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.
1: U kunt voordelig tanken bij benzinestation Vorink in Interbeck. Wij hebben nu ook een geheel vernieuwde winkel met een exclusieve selectie dranken, geweldige cadeauartikelen en een bakkerij voor een kopje koffie met gebak. Dus naast het tanken kunt u ook in de winkel van Vorink veel geld besparen. Dus kom langs bij benzinestation Vorink aan de Hauptstrasse 15 in Interbeck. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
2: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. 2 mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn daarom gewoon beschikbaar voor het treinverkeer in Beieren. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. De conservatieve Charlie Kirk werd een jaar geleden doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De verdachte werd een dag later opgepakt. Kirk gold als een invloedrijke rechtsconservatieve stem in de Verenigde Staten. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. De activist zit al een celstraf uit en kan er nog maximaal 10 jaar bij krijgen. Wong zou in 2020 pogingen gedaan hebben om buitenlandse organisaties en andere landen aan te zetten tot sancties tegen Hongkong en China. Sinds 6 jaar geldt dat als een strafbaar feit. Mensenrechtenorganisaties noemen het proces tegen Wong symbool voor de uitholling van het rechtssysteem in Hongkong. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat van Nacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water.

You made me feel a lonely man.

0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad. En geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website. Badenpark-Bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-Bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wieg om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angélique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

0: Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
2: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
2: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
3: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
4: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
5: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Het weer. Vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En gedacht.

0: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
1: U kunt voordelig tanken bij benzinestation Vorink in Interbeck. We hebben nu ook een geheel vernieuwde winkel met een exclusieve selectie dranken, geweldige cadeauartikelen en een bakkerij voor een kopje koffie met gebak. Dus naast het tanken kunt u ook in de winkel van Vorink veel geld besparen. Dus kom langs bij benzinestation Vorink aan de Hauptstrasse 15 in Interbeck. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
2: Palen en planken voor een schutting... De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere twee Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was één ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met de andere buitenlandministers in de Europese Unie. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

Luisteraars, goedemiddag. U luistert naar de muziekcarousel van B op deze woensdagmiddag bij Team FM. Luisteraars en DJ's van Team FM, we wensen u allemaal weer veel luisterplezier. Ook voor familie De Roo, Johannes en Rina, Annie en Gerbrand, familie Efting, Lambert, Reina en Babs, ook even voor Tini en Anton, voor Ria en Roelof, voor Lammy uit Dalepeel en haar zus en voor haar zwager Benny. Voor Eb en Sinneke, ook voor Renze de Vries, voor Kobus en Venna en voor Nieuw-Weringen, Leida, Walter en de jongens, voor Tineke, voor Truus en voor Steentje, voor Wijnaard en voor Kira. Ook even voor Betty en Theo in Oude Meerden, voor Trein en Teunis Alting, voor de hele familie Alting. Muziek is allemaal mee voor u. Luisteraars, Tineke is afgelopen maandag jarig geweest. Tineke, u krijgt muziek aangeboden van Leida, Truus en van Sintje. En van B natuurlijk. Nog wel gefeliciteerd, Tineke. We gaan een liedje voor u afspelen, Tineke. Dat is van de Fantastico's. Eén nacht met jou, Tineke. Dat maakt al mijn dromen waar.

0: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
1: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
2: Picknicktafel of speeltoestel? De vierkeien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Via zijn advocaat ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en twee agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere twee Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was één ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

Goedemiddag Renze, Renze mijn grote vriend. Goedemiddag. Goedemiddag B. Mag ik wel een plaatje horen van de Gebroeders Brouwer en een van Lucas en Gea. Ja, zeker Renze. Dat doen we wel graag voor u. Renze, mag ik u bedanken voor uw aangevraagde muziek. Voor het meeluisteren. En nog de muzikale groeten helemaal naar het Hoge Noorden, Renze. Ook goedemiddag Ria en Roelof. Ria en Roelof, nou bedankt voor het belletje en voor het meeluisteren. Ook de muzikale groeten, Roelof en Ria.

groot was je huis, al was je beneden, zo arm als een luis. Hij vraagt ook niet, had je veel geld op de bank, of had je een villa aan zee? Al was ook je huis.

0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met sauna-paradijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad. En geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website. Badenpark-Bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-Bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.
1: U kunt voordelig tanken bij benzinestation Vorink in Interbeck. Wij hebben nu ook een geheel vernieuwde winkel met een exclusieve selectie dranken, geweldige cadeauartikelen en een bakkerij voor een kopje koffie met gebak. Dus naast het tanken kunt u ook in de winkel van Vorink veel geld besparen. Dus kom langs bij benzinestation Vorink aan de Hauptstrasse 15 in Interbeck. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

iemand verliest, dan is dat alsof een stuk van jezelf doodgaat. Een klap in je gezicht, je bent woedend en radeloos. De wetenschap dat alles wat we doen eigenlijk niets is. Niets is van waarde, omdat alles voorbij gaat.

de middag, Leida. Leida gaat muziek aanbieden aan Tineke. Ja, Tineke is jarig geweest afgelopen maandag. En ook aan alle luisteraars. Luisteraars, u krijgt muziek aangeboden van Leida. Moest een liedje zijn van Freddy Dick. Eén keer nog gelukkig zijn.

0: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van 72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Goedemiddag Renze, hallo Renze. Goedemiddag bij. Maar ik wil een plaatje van vader Abraham horen. Die ene roos. En van de trompetten legato. Ja, dat gaan we heel graag voor u doen, Renze. Renze, mag je bedanken voor je aangevraagde muziek, voor het meeluisteren. De muzikale groeten, Renze.

zijn en nooit de echte waarheid zijn. Wanneer je hier de kranten leest, dan word je toch wel erg bevreesd. Daarom

0: U kunt voordelig tanken bij benzinestation Vorink in Interbeck. Wij hebben nu ook een geheel vernieuwde winkel met een exclusieve selectie dranken, geweldige cadeauartikelen en een bakkerij voor een kopje koffie met gebak. Dus naast het tanken kunt u ook in de winkel van Vorink veel geld besparen. Dus kom langs bij benzinestation Vorink aan de Hauptstrasse 15 in Interbeck. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
1: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
2: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van €72,2 miljard. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat de nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop

0: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
1: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
1: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
2: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de Verenigde Staten en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Daarom heeft hij luchtvaartorganisatie ICAO gevraagd lidstaten te verbieden er nog langer doorheen te vliegen, om te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. In een toespraak zei Zelensky al dat het Russische luchtruim volstrekt gevaarlijk geworden is. Oekraïne voert steeds vaker diep in Rusland droneaanvallen uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend wat regen, 's middags is het droog en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Luisteraars, goedemiddag. Onze tijd zit erop bij Team FM. Mag mee u bedanken voor uw aangevraagde muziek, voor het meeluisteren. We wensen u nog veel luisterplezier met de volgende DJ's bij Team FM. En wensen je allemaal een mooi, gezond weekend. En heel graag weer tot de volgende week woensdag. De muziekcarousel van B is in Nieuw-Weerdingen.

0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met sauna-paradijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad. En geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website. Badenpark-Bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-Bentheim.de. We kijken uit naar je komst.
1: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
2: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
2: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
0: Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials. Zoals kortingen voor de sauna.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Gisteren werd door Duitsland vastgesteld dat Rusland achter de droneactie op de luchthaven zat. Volgens Berendsen werkt de druk vanuit onder meer de EU, want als een kat in het nauw slaat Rusland terug. Berendsen zegt dat het juiste antwoord is de druk op Rusland verder op te voeren, Oekraïne te steunen en Rusland te bewegen om te onderhandelen. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Volgens de politie in Oslo wordt dit een zeer grote, misschien wel de grootste politieoperatie ooit. Koning Harold overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart volgende week worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Dat is uiterst vervelend voor de passagiers, zegt Eindhoven Airport, maar vanwege de veiligheid mag er geen ongecontroleerde bagage door. De storing wordt door de luchthaven onderzocht. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de VS en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1204 mensen om en in Tibet 21. Duizenden mensen worden nog altijd vermist. Nepal spreekt van ruim 4200 vermisten en in Tibet zijn dat er 541. Onder de vermisten bevinden zich ook twee Nederlandse toeristen. Eerder werd ook een derde Nederlander vermist, maar met deze vrouw die in Nepal woont is ondertussen contact geweest. Volgens EU-buitenlandschef Kaja Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. Dit idee werd al langer door verschillende EU-landen geopperd, maar de neuzen stonden toen nog niet dezelfde kant op. Lidstaten wezen er al eerder op dat toeristenvisa voor sabotageacties gebruikt worden, legde Kallas uit. Een van de verdachten die vermoedelijk achter de droneaanvalpoging in Leipzig zit, zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De politie heeft twee boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Eerder kregen ze een waarschuwing, maar toen agenten later zagen dat de boeren zich er niets van aantrokken, werden ze beboet. Meerdere demonstranten zijn aangesproken op het rijden met een afgeplakt of zonder kenteken. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

0: Italië hoor je altijd
1: de beste hits.
0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: S'avonds in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
1: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
1: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
2: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wijchen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Volgens de krant zaten er wapens in die tas, maar de politie wil dit niet bevestigen. De politie houdt het algemeen en meldt dat de inhoud van de tas op dit moment onderzocht wordt. In de nacht van maandag op dinsdag viel er bij het geweldsdelict een dode te betreuren en raakten 2 agenten gewond. Er zijn 35 arrestaties verricht. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandschef Kaya Kallas weten. Om welke landen het gaat, zei ze niet. De lidstaten die de toezeggingen hebben gedaan, zullen dit zelf bekendmaken. Oekraïne heeft een schrijnend tekort aan materieel voor luchtverdediging, waaronder Patriots. Landen die veel op voorraad hebben, denk bijvoorbeeld aan een aantal Zuid-Europese landen, zijn gevraagd te helpen. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. De twee waren vermoedelijk op de vlucht nadat ze iemand hadden mishandeld. De bestuurder van de motor raakte gewond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom werd hij niet direct aangehouden. De man wordt ook verdacht van de mishandeling die aan het ongeluk voorafging. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.
3: Geniet van je zomer met alleen de beste.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De burgemeester van de gemeente Heumen heeft de inwoners van Overasselt en omgeving opgeroepen om rustig te blijven na de dreigbeelden die rondgaan. De geweldsuitbarsting in de nacht van maandag op dinsdag zorgt voor veel onrust. De dag na de schietpartij, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten, gaat er een dreigvideo rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking te zien zijn die zeggen dat ze drugshandelaar Jan G. en zijn familie zullen vermoorden. Vakbond FNV organiseerde vandaag een staking bij 5 wasserijen in Tiel, Bolsward, Hogeveen en Hardenberg. Een paar honderd personeelsleden legden het werk neer. De medewerkers zijn ontevreden over de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. De vakbond eist onder andere 6% loonsverhoging. De directeur van de brancheorganisatie zegt dat dit voor schade bij wasserijen heeft gezorgd en men vreest voor nog meer stakingen. In het wasserijwezen werken 8000 tot 9000 medewerkers. Oekraïne heeft een officiële waarschuwing ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het land adviseert luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. Op sociale media schrijft de Oekraïense buitenlandminister Sybiha onbedoelde incidenten te willen vermijden en dat het Russische luchtruim door verhoogde militaire activiteit onzeker wordt. Eerder waarschuwde de Oekraïense president Zelensky al dat het aantal droneaanvallen op Rusland zal toenemen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de Amerikaanse aanvallen van gisteren zeker aan 18 mensen het leven hebben gekost. Er zouden verder 108 mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar op dat moment een bruiloft werd gevierd. Volgens de autoriteiten vielen daar 4 doden te betreuren. Het Amerikaanse leger heeft laten weten dat burgers nooit het doelwit van de Amerikaanse aanvallen zijn. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

0: altijd
1: de beste hits.
0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Het zonlicht maakt me wakker. Ik had mijn sokken en schoenen nog aan. Ik draai me om en schrik me te pletten. Toen ik jou...

kijken naar jouw Amsterdam. Als je pracht zich als ochtends ontvouwt. Elk hoekje, elk plein, iedere straat, elke gracht. Alles aan jou.

0: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. Bij het geweldsincident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. Het huis werd al eerder beschoten. Diverse media melden dat in de woning de veroordeelde drugshandelaar Jan G. woont. Er is een video in omloop waarin mannen dreigen Jan G. en zijn familie te vermoorden. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. Het Belgische Gezondheids- en Onderzoeksinstituut Seisano heeft vandaag de cijfers van de oversterfte bekendgemaakt. Vooral tijdens de eerste hittegolf die op 18 juni begon, overleden meer mensen dan verwacht. Op 27 juni telde België 641 sterfgevallen en daarmee gaat die dag de boeken in als de dodelijkste dag. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Volgens Trump hebben de VS alle nieuwe apparatuur die Iran langs de straat van Hormuz heeft geprobeerd te bouwen vernietigd. Sommige doelen waren defensief, andere offensief. Het ging gisteren om een zeer zware aanval en de VS zijn bereid om op elk moment opnieuw toe te slaan, aldus Trump. Het weer. Het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. De gemeente Heumen beslist morgen of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar gisteren een gewapende aanval plaatsvond. Het huis aan de Ewijkseweg werd belaagd door tientallen gewapende mannen. Zij schoten een 51-jarige man uit Wiegen dood, vermoedelijk de bewaker van het pand. Twee agenten raakten gewond. Het huis is vaker beschoten en zou van de veroordeelde crimineel Jan G. zijn. In een video dreigen gewapende mannen G. en mensen om hem heen te vermoorden. Morgen deelt de gemeente ook meer informatie over mogelijke extra maatregelen. De Belastingdienst stapte 4 jaar geleden over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd veel mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit na verzoeken via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

0: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten, onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Geniet van je zomer met alleen de beste.

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Loog is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Loog biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten, onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Geniet van je zomer met alleen de beste.